0: Drakke zet de tijd op 3:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriziaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken. Dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de Westfriziaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 1:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Wim Broens. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: chat. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Falen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Hey Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ah, wie schön!
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden en nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: feest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: In Brunsum heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus bij een loods aan de Hoge Bosweg. Bij de politie kwam het adres in beeld tijdens een lopend onderzoek. In de loods lagen spullen die mogelijk worden gebruikt voor drugproductie, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Bij de controle van twee voertuigen werd in één bestelbus de partij drugs aangetroffen. De bus en de spullen zijn in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen. De politie onderzoekt de herkomst en betrokkenen met ondersteuning van de landelijke faciliteit ontmantelen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat inwoners van Parkstad met een laag inkomen volgend jaar nauwelijks vooruit gaan door de plannen van Prinsjesdag. De koopkracht stijgt gemiddeld 0,2%. Bij een besteedbaar inkomen van €2000 per maand betekent dat ongeveer €4 extra. Grofweg één kop koffie. Ook gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl werkende en middeninkomens juist iets inleveren. Tegelijk stijgen de zorgpremies met zo'n €10 per maand. En het eigen risico gaat in 2027 omhoog naar €400. Wat huishoudens uiteindelijk merken, verschilt sterk per situatie. Een 92-jarige vrouw uit Kerkrade is eind augustus slachtoffer geworden van nepagenten. Ze werd urenlang aan de telefoon gehouden door een man die zich voordeed als politiemedewerker. Later kwam een jonge vrouw bij haar thuis die haar bankpas wist mee te nemen. Met die pas werd vervolgens twee keer geld opgenomen bij een automaat aan de markt in Kerkrade. De pinner staat op camerabeelden. Een vrouw met een zeer donkere huidskleur. Zwart haar in een knot, een zwart vest en een licht gescheurde spijkerbroek. De politie vraagt mensen die haar herkennen zich te melden.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: je krammetje, zet je de wekker.
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoog water vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulste dich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
9: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
8: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
9: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
8: Goed plan!
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
12: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
5: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles hebben die daar.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang.

0: controleren en goed voorbereid op weg te gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag krijgen we een rustige septemberdag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen voor storm, zware regen of onweer. Ook voor verkeer en buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden gunstig. De vooruitblik richting het weekend blijft het overwegend zacht met af en toe meer bewolking.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hey, Leute! Ook zo een Lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön! Bij Taxicentrale Beer.

0: prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
11: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
12: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here. Still here.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken voor nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande projecten. Voorwaarde is dat ze zelf minimaal 20% van de kosten betalen. De regering moet ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp krijgen en minder snel in de opvang terechtkomen. Automobilisten moeten dit najaar rekening houden met extra verkeershinder. Rijkswaterstaat voert op meerdere snelwegen onderhoud uit. Onder meer op de A76, A79, A73 en A2. Op de A76 tussen Ten Essen en Simpelveld wordt het asfalt vernieuwd en verjongd. Ook staan er weekendafsluitingen gepland tussen Kerensheide en Nut. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en langere reistijden. Rijkswaterstaat adviseert om vooraf de route te controleren en goed voorbereid op weg te gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag krijgen we een rustige septemberdag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen voor storm, zware regen of onweer. Ook voor verkeer en buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden gunstig. De vooruitblik richting het weekend blijft het overwegend zacht met af en toe meer bewolking.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: terug te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Ja, Hendricks Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
2: Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Suurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat

0: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch von Maatje Meer. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Kom binnen.
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
8: Dit

0: halen, zeg. Die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
1: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
0: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
1: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Goed plan!
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken voor nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande projecten. Voorwaarde is dat ze zelf minimaal 20% van de kosten betalen. De regering moet ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp krijgen en minder snel in de opvang terechtkomen. Automobilisten moeten dit najaar rekening houden met extra verkeershinder. Rijkswaterstaat voert op meerdere snelwegen onderhoud uit. Onder meer op de A76, A79, A73 en A2. Op de A76 tussen Ten Essen en Simpelveld wordt het asfalt vernieuwd en verjongd. Ook staan er weekendafsluitingen gepland tussen Kerensheide en Nut. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en langere reistijden. Rijkswaterstaat adviseert om vooraf de route te controleren en goed voorbereid op weg te gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag krijgen we een rustige septemberdag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen voor storm, zware regen of onweer. Ook voor verkeer en buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden gunstig. De vooruitblik richting het weekend blijft het overwegend zacht met af en toe meer bewolking.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt een mooie taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies
11: kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Ja!

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Maurice Kamelot.
1: En ik zeg wat ik vind. En ik vind, dus ik zeg dat zo vaak en wanneer ik ook maar wil.
2: RTV Parkstad.
3: Ah, donderdag, RTV Parkstad. Welkom bij de lunchshow. Het is tijd voor broodje maal. Tot 2 uur de lekkerste muziek op de radio uit het heden en het verleden. En jij mag weer interactief meedoen, hè. Je weet inmiddels wel hoe het werkt, hè.
4: What's up?
3: Dat is inderdaad de app waarmee je een berichtje kan versturen. Die heb je, denk ik, neem ik aan wel op je telefoon. Ga eventjes naar echtvparkstad.nl, klik op het logo van...
4: Precies,
3: en dan download je dat en dan voeg je ons gelijk toe. En dan gaat alles vanzelf. Volgens mij, ja, het is allemaal heel simpel. En als je dat dan gedaan hebt, dan is het heel simpel. Want dan kun je ons een berichtje versturen met je favoriete plaat. En dan hoor je hem wellicht straks hier op de radio.

Je hebt nog heel eventjes de tijd. Heel even straks om 12:30, dan is het zover. Dan gaan we ze draaien. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Je favoriete plaat kan erbij zitten. Even mee door via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo voor je.

0: beginnt elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch vor dem Mädchen mehr. Tirolerland Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dat kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken voor nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande projecten. Voorwaarde is dat ze zelf minimaal 20% van de kosten betalen. De regering moet ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp krijgen en minder snel in de opvang terechtkomen. Automobilisten moeten dit najaar rekening houden met extra verkeershinder. Rijkswaterstaat voert op meerdere snelwegen onderhoud uit.

zijn dat je jouw eigen plaat door hebt gegeven via de Parkstad WhatsApp. Je denkt van, hey Kamerlot, je hebt hem helemaal niet gedraaid. Ja, ik weet het. Ik weet het. Het spijt me zeer. Er komen er heel veel binnen. Extreem veel via de Parkstad WhatsApp. En ik ga proberen wat ik gemist heb zo meteen nog even te draaien. Maar als je hem nou dacht van, ik had toch iets willen horen, Kamerlot. Kan dat alsnog. Geef het eventjes door. Hè. Via de Parkstad WhatsApp. Laat me weten wat je wil horen. De 20 minuten hits op rij. Nieuwe ronde straks rond 1:30. Na 1 terug met...

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Nice food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl. Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Ja, echt alles komt hier voorbij bij Echte V Parkstad. Niet alleen de hits, ook de classics. En niet alleen de snelle muziek, maar ook heerlijke easy listening natuurlijk. Hè? Ja. En invloed uitoefenen zelf, dat kan ook altijd. Hè. Dat doe je natuurlijk via het communicatiemiddel, de Parkstad.
1: WhatsApp,
0: inderdaad. Laat me eventjes weten wat je wil horen. Dan ga ik dat graag voor je draaien. Straks hier op de radio in een nieuwe ronde van de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzeltje vrij. Hebben we de administratie weer afgehandeld? Dat is heel goed. Ik kreeg trouwens een appje, want ik zei het straks, eet smakelijk als je aan tafel zit. En Luc die stuurt mij een berichtje. Mau, ik zit niet aan de tafel, ik zit gewoon aan mijn bureau. Joh, Luc, maakt mij eigenlijk helemaal niet uit waar je zit. Als het eten maar smaakt, zou ik zeggen.

Ja, heel eventjes de tijd heb je nog. Geef ze snel door via de Pars, dat WhatsApp, je favoriete platen. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Zometeen hier op RTV Parkstad.

0: balen, zeg. Die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
1: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
0: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
1: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Goed plan!
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ja,

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken voor nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande projecten. Voorwaarde is dat ze zelf minimaal 20% van de kosten betalen. De regering moet ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp krijgen en minder snel in de opvang terechtkomen. Automobilisten moeten dit najaar rekening houden met extra verkeershinder. Rijkswaterstaat voert op meerdere snelwegen onderhoud uit. Onder meer op de A76, A79, A73 en A2. Op de A76 tussen Ten Essen en Simpelveld wordt het asfalt vernieuwd en verjongd. Ook staan er weekendafsluitingen gepland tussen Kerensheide en Nut. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en langere reistijden. Rijkswaterstaat adviseert om vooraf de route te controleren en goed voorbereid op weg te gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag krijgen we een rustige septemberdag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen voor storm, zware regen of onweer. Ook voor verkeer en buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden gunstig. De vooruitblik richting het weekend blijft het overwegend zacht met af en toe meer bewolking.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

voor je het weet zit het er alweer op. Hè. En dan is het nog één dag werken. Nou, eigenlijk zijn het er nog twee natuurlijk. Vandaag moet je ook nog even een paar uur. En morgen is het alweer vrijdag. En dan staat het weekend voor de deur, jongens. Zo makkelijk is het ook, hè. Zometeen na twee uur gaan we vrolijk verder met het draaien van nog meer muziek. Iemand helpt je de middag door. Gaat helemaal goed komen. En morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow. Broodje.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Auch für den beginnenden Musikliefhebber. Check unsere Site audiofrenzy.nl.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerle?
7: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen, waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West Nile-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West Nile-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf
3: en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
9: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.

0: Ik heb ze laatst live gezien. Echt de moeite waard. Hoewel natuurlijk de originele versie van Weer Draai misschien nog wel mooier is. Toch Blikkendag. Sven Versteeg op RTV Park zat. Jouw hits, jouw nieuws. Dromend nu met Marlon Roudet op de radio.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest

0: Die 90s stonden bol van de boybands. En dit was wel een fijn voorbeeld. We hadden de Backstreet Boys. As Long As You Love Me. En al hoeveel traantjes zijn er gelaten door tienermeisjes die net hun liefde van de leven verloren. Toch? Het is alweer bijna 2:30. Zometeen 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij.
1: Je

0: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Bij Taxi Centrale Beers.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: In Heerlen opent de Kinderboekenweek dit jaar met een stevige dosis rock'n'roll. Op woensdag 30 september staan Sjoenk Bibliotheek en poppodium Nieuwe Nor de handen ineen voor het openingsfeest Rock aan. Kinderen kunnen die middag gratis meedoen aan unieke workshops zoals grunten, gitaarspelen en stage diven. Omdat het thema dit jaar spot aan is, ontdekken ze zo de magie van het podium. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden via de website van Sjoenk is verplicht. Wethouder Trudy Jansen fietst volgende week woensdag mee met leerlingen en ouders van basisschool Mijn Spoor in Heerlen. De actie is onderdeel van de regionale campagne Kort Ritje naar School, dat is zo gefietst, waaraan in totaal 37 Limburgse basisscholen meedoen. Het doel is om ouders te stimuleren de auto vaker te laten staan voor korte ritten naar school. Wethouder Jansen en verkeerscoördinator Tanja Meijer ontvangen de fietsen die ochtend op het schoolplein. In de regio Parkstad zijn maar liefst 877 unieke dak- en thuisloze mensen geteld. Uit een grootschalig regionaal onderzoek blijkt dat de problematiek groot is. Onder de getelde personen bevinden zich 126 minderjarige kinderen. Vooral de gemeente Heerlen springt eruit en registreert het hoogste aantal dak- en thuislozen in de regio. Lokale instanties noemen de aanwezigheid van zoveel minderjarigen zonder vast dak boven hun hoofd alarmerend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het vanmiddag overwegend droog met af en toe wat zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Het KNMI meldt dat in de loop van de avond de bewolking toeneemt en er vanuit het westen enige tijd regen gaat vallen. Morgen begint de dag met een lokale bui, maar in de middag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt dan iets zachter met een temperatuur van rond de 20 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Leona Lewis, Bleeding Love. RTV Park zat jouw hits, jouw nieuws. We nemen je graag aan de hand met meer hits onderweg. En daar hoef je niet zo verdomd veel voor te doen. Dit is Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
9: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van
10: 3. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
6: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Galeweske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Galeweske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galeweske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Ach, daar word je toch heerlijk rustig van. Donderdag 17 september op de kalender. RTV Park staat hier. Het is vandaag Wereldpatiëntenveiligheidsdag. Dat is wel makkelijk, hè, dat we daar een beetje zuinig mee zijn. RTV Park staat.

Moosty en Aren't You and Horny. En daarvoor hadden we Olivia Dienig op de radio. Dit is de middag van Parkstad. Het is net 3 uur geweest. Donderdagmiddag inmiddels alweer lekker om vooruit te kijken naar het weekend. Want het komt er keihard aan. En Anastasia is jarig. Vandaag wordt 58. En Koen Wouters viert alweer zijn 59ste verjaardag. En heb je zelf wat te vieren, dan is deze speciaal voor jou.

ritten goed gejat of slecht bedacht. Wat er de Shapeshifters en Lola's Team. Je hoorde er van alles in terug. En daarom is hij misschien zo fijn en zo herkenbaar. Je luistert naar RTV Parkstad. Goedemiddag, donderdagmiddag op de radio.

Dat was de zanger van Earth, Wind & Fire. Nou, dan kun je wel stellen dat je met een soort van zware gewichten te maken hebt. Easy Lover was een aardige hit in 1985. Dit zijn de hits van Parks. Dat met zometeen opnieuw 20 minuten non-stop een breuzelvrij die we aftrappen met Rio.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Parkstad.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: In Heerlen opent de Kinderboekenweek dit jaar met een stevige dosis rock'n'roll. Op woensdag 30 september staan Sjoenk Bibliotheek en poppodium Nieuwe Nor de handen ineen voor het openingsfeest Rock aan. Kinderen kunnen die middag gratis meedoen aan unieke workshops zoals grunten, gitaarspelen en stage diven. Omdat het thema dit jaar spot aan is, ontdekken ze zo de magie van het podium. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden via de website van Sjoenk is verplicht. Wethouder Trudy Jansen fietst volgende week woensdag mee met leerlingen en ouders van basisschool Mijn Spoor in Heerlen. De actie is onderdeel van de regionale campagne Kort Ritje naar School, dat is zo gefietst, waaraan in totaal 37 Limburgse basisscholen meedoen. Het doel is om ouders te stimuleren de auto vaker te laten staan voor korte ritten naar school. Wethouder Jansen en verkeerscoördinator Tanja Meijer ontvangen de fietsen die ochtend op het schoolplein. In de regio Parkstad zijn maar liefst 877 unieke dak- en thuisloze mensen geteld. Uit een grootschalig regionaal onderzoek blijkt dat de problematiek groot is. Onder de getelde personen bevinden zich 126 minderjarige kinderen. Vooral de gemeente Heerlen springt eruit en registreert het hoogste aantal dak- en thuislozen in de regio. Lokale instanties noemen de aanwezigheid van zoveel minderjarigen zonder vast dak boven hun hoofd alarmerend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het vanmiddag overwegend droog met af en toe wat zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Het KNMI meldt dat in de loop van de avond de bewolking toeneemt en er vanuit het westen enige tijd regen gaat vallen. Morgen begint de dag met een lokale bui, maar in de middag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt dan iets zachter met een temperatuur van rond de 20 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
6: De 20 minuten hits.
4: Non-stop en breuzelvrij.
6: RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
7: Time to wake up.

Here Without You, Three Doors Down, Neo, Let Me Love You and Great Expectation van Shannon Spyro waren de hits die je hoorde in 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Zo, mijn aandeel voor vandaag zit er alweer op. Ik meld me graag morgen weer voor de vrijdagmiddagborrel op RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnay Koenen regelt alles.
5: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
6: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
5: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
6: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Goed plan!
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet, omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de 2e dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het bericht.

Eros Ramazzotti deed het samen met Tina Turner met José de la Vida. En L.A. Landre daarvoor met Chosen Texas, oftewel de cowboyhoed werd opgezet. En daarvoor had je Erik. En moet ik zeggen, Erik, bedankt. Erik, bedankt. Hij vindt dat niet leuk als ik dat doe.

One Republic en All the Right Moves bij Barksdad, waar het tegeltje van de muur wordt afgehaald. En we even kijken wat er nou exact is gebeurd en erop staat. Het gaat over focus hebben. En ja, soms heb je die focus niet, maar dan heb je een soort excuus nodig. En die komt eraan, naast zo'n milieu.

Zo'n milieu en de morning bij Barksdad. Waar we even kijken naar het tegeltje. Het gaat over focus. Daar komt-ie. Mijn focus en ik hebben een lange afstandsrelatie.

0: Het was weer een tijd geleden, het jaar 1984. Toen was het een hele grote hit en eigenlijk nog steeds, hè? Queen en Radio Gaga. Zometeen het nieuws vanuit onze nieuwsredactie van Parkstad. En daarna hit Alizé, Jesté, Mark the Wannity Project from the 90s. The King of My Castle. Zometeen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der neuesten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlei van het land?
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: In Heerlen opent de Kinderboekenweek dit jaar met een stevige dosis rock'n'roll. Op woensdag 30 september staan Sjoenk Bibliotheek en poppodium Nieuwe Nor de handen ineen voor het openingsfeest Rock aan. Kinderen kunnen die middag gratis meedoen aan unieke workshops zoals grunten, gitaarspelen en stage diven. Omdat het thema dit jaar spot aan is, ontdekken ze zo de magie van het podium. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden via de website van Sjoenk is verplicht. Wethouder Trudy Jansen fietst volgende week woensdag mee met leerlingen en ouders van basisschool Mijn Spoor in Heerlen. De actie is onderdeel van de regionale campagne Kort Ritje naar School, dat is zo gefietst, waaraan in totaal 37 Limburgse basisscholen meedoen. Het doel is om ouders te stimuleren de auto vaker te laten staan voor korte ritten naar school. Wethouder Jansen en verkeerscoördinator Tanja Meijer ontvangen de fietsen die ochtend op het schoolplein. In de regio Parkstad zijn maar liefst 877 unieke dak- en thuisloze mensen geteld. Uit een grootschalig regionaal onderzoek blijkt dat de problematiek groot is. Onder de getelde personen bevinden zich 126 minderjarige kinderen. Vooral de gemeente Heerlen springt eruit en registreert het hoogste aantal dak- en thuislozen in de regio. Lokale instanties noemen de aanwezigheid van zoveel minderjarigen zonder vast dak boven hun hoofd alarmerend. Dan nog het weer. In Parkstad blijft het vanmiddag overwegend droog met af en toe wat zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal 19 graden. Het KNMI meldt dat in de loop van de avond de bewolking toeneemt en er vanuit het westen enige tijd regen gaat vallen. Morgen begint de dag met een lokale bui, maar in de middag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt dan iets zachter met een temperatuur van rond de 20 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Alizée en More Lolita met daarvoor Just Stay en a Wannity Project from the 90s. The King of My Castle, oftewel dat waren de hits die je zojuist hoorde. Het is hoogste tijd van feitje, want wat gebeurt op deze donderdag 17 september, maar wel een jaartje geleden. Nou, wat gebeurde er toen bijvoorbeeld in Heerlen?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In Heerlen werd de 81ste verjaardag van de bevrijding herdacht met onthullingen van twee nieuwe straatnamen, oftewel paden, die verwezen naar de geallieerde eenheden. Bij de plechtigheid was ook een stoet van historische militaire voertuigen aanwezig. En dan denk je, wat was er allemaal te zien? Nou, onder andere een Old Hickory Pound en een grote tank, een 743 RD. Nou, hè? Ik weet het.

John Mayer en de Heartbreak Warfare. Vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, deel 2 komt er natuurlijk aan meteen na 5 uur. Wat betekent de Ragbone Man op de radio? Maar ook Ed Sheeran met Sapphire. Die hoor je dus zometeen. Maar eerst nog even Billy Ocean. When the going gets tough, the tough get going. Tot zo.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Café Drakke zet de tijd op 5:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5:00.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by. Klonken er sirenes in twee oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn twee Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
10: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
12: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Ja,

Hij is toch wel een beetje een soort oerman, hè? Beetje een ruige man. Qua stem en zeker qua uiterlijk. The Ragbone Man Human. Met daarvoor Ed Sheeran met Sapphire. En daarmee begonnen we dus de middenshow in deel 2. Nogmaals, goedemiddag.

BB Rexha samen met Velus en de New Religion. En het tegeltje werd al van de muur gehaald een uur geleden. Maar misschien heb je hem gemist en vraag je af wat stond erop. Nou, het ging onder andere over focus hebben. En heb je die wel of niet? Nou, dat hoor je dus zometeen na The Little.

0: The Little River Band en Forever Blue. En ik had het net over tegeltje en over focus hebben, dus daar komt die. Mijn focus en ik hebben een lange afstandsrelatie.
1: Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Als je praat over de jaren 90 en over klassiekers uit die tijd. Snap en The Rhythm is a Dancer. En dan kun je vragen, gekkers, uit welk jaar dan? Uit de jaren 90? Nee, het was 1992. Ja, toch even opgezocht. Zometeen de nieuwsredactie van RTW Parkstad. Met het weer en natuurlijk het nieuws uit Parkstad. En meteen erachteraan genieten van Yves. Ook Hoegel en Anna May komt eraan met Waterdicht.
1: Je kent het wel, hè? Die reclame.

0: Fest. Bei Tiroler Land Galebeske Sittard beginnt Elk Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch von manche mehr. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De 21-jarige man uit Heerlen heeft voor de rechtbank toegegeven dat hij als nepagent ouderen heeft opgelicht in Sittard en Born, meldt L1. Volgens de verdachte haalde hij sieraden, bankpassen en geld op bij slachtoffers, maar moest hij de buit afstaan aan anderen binnen een crimineel netwerk. De man zegt dat hij werd bedreigd toen hij wilde stoppen. Het Openbaar Ministerie ziet hem als loopjongen in een organisatie die ouderen stelselmatig oplicht en eist een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en 240 uur taakstraf. De nieuwe Europese plannen voor kunstmatige intelligentie bieden kansen voor Parkstad. In de jaarlijkse Europese State of the Union kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen extra investeringen in AI aan. Dat is vooral interessant voor de onlangs omgedoopte Brightlands Data en AI Campus in Heerlen, waar volop wordt ingezet op toepassingen van kunstmatige intelligentie voor bedrijven. Ook speelt mee dat mogelijk een van Europa's grootste AI-fabrieken wordt gebouwd in het Duitse Jülich, vlak over de grens bij Aken. Heerlen zet extra in op de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente krijgt 4 extra ambulante jongerenwerkers die actief de wijken ingaan om contact te leggen met jongeren en problemen vroeg te signaleren. De uitbreiding wordt voor 3 jaar betaald uit middelen van de regeling Kansrijke Wijk. Aanleiding zijn onder meer de overlastincidenten van afgelopen zomer in Heerlerheide. In Landgraaf zijn dit najaar 2 lezingen over de bokkenrijders. Centraal staat de vraag of ze gewelddadige rovers waren of juist slachtoffers van een harde en onrechtvaardige vervolging. Historicus Jos Meubersen vertelt donderdag over het veranderde beeld van de bokkenrijders door de eeuwen heen. Op 6 oktober gaat Catharina Scholtens in op rechtszaken, martelingen en executies van verdachte bokkenrijders uit Schaarsberg en omgeving. Beide bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Nu in Parkstad is het overwegend bewolkt bij temperaturen rond de 18 graden. Vandaag blijft het meestal droog, al kan lokaal een spatje regen niet helemaal worden uitgesloten. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Voor verkeer en buitenactiviteiten zijn er geen weerswaarschuwingen van belang. Vanavond blijft het rustig weer met veel bewolking. Morgen verandert er weinig en blijft het aan de koele kant voor september.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Eva Max en de Kings and Queens met de voor Yves en dan nog Google en Hanne mee. Dat waren dit die zojuist hoorden. Het is tijd van feitje, want wat gebeurde vandaag, maar wel een tijdje geleden. Dus wat gebeurde op 17 september? En even kijken. Nou, in Landgraaf. Ja, inderdaad, in Landgraaf.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: De Landgraafse hockeyster Van der Veerdonk werd opgenomen in het Landgraafse kampioenenboek. Ze werd gehuldigd vanwege de prestaties van met haar in het Nederlands elftal en haar landkampioenschap met HC Den Bosch.

Jackie Graham en Set Me Free. Oh, lekkere plaat uit het grote oude verleden, vrienden. Het zit er op de middagshow, maar morgen op de vrijdag. Oh, dan wordt die leuk. Dan doen we in het eerste uur de middagborrel openen bij heel veel bedrijven. En in het tweede uur het weekend. Bis morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
3: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
2: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
3: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Goed plan!
4: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. We'll be right back.

En natuurlijk een hele, hele goede avond, Parkstad. En natuurlijk een omstreken. Fijn dat je luistert hier bij Echt Weer Parkstad. De avondeditie van de avondshow. En we gaan er weer een leuke show van maken tot de klok van 8. Nou, we trapt af met Puff Daddy, Faith Evans en 112. I'll Be Missing You. En deze hele lekkere plaat. De Bauza en Magnetic. Je kunt meedoen met het programma. Ga even naar de site www.echtweerparkstad.nl. En daar is een button, een WhatsApp-button. En die moet je gewoon even aanklikken.

0: En dat allemaal een klein beetje Michael Jackson. Klein beetje Justin Timberlake. Love never felt so good. Maar laten we eerlijk zijn. De liefde voelt altijd goed. We hebben nog wat files. Als je dat in ieder geval interesseert. Of je gaat die kant op. Simpelveld aan de Duitse grens A76. 1,5 kilometer. 1,5 kilometer tussen Gratum en Wessen. En Manzijk richting Venlo ook 1,3 kilometer op de A2. Afrit Gratum en Gratum staat hier de N273.
1: RTV Parkstad. Dit is RTV Parkstad.
0: En Katy Perry op je radio en Firework.

Katy Perry, Firework. Het zal wel geven met de jaarwisseling. Ik denk dat ze gewoon blijven, ja, vuurwerk blijven afschieten met al dat nieuw. Het is moeilijk te handhaven. En het inleveren gaat ook al niet zo hard, heb ik van de week gezien. Hè. Dus je kunt, als je nog vuurwerk op een zolder of in de kelder hebt staan, een paar kilo, kun je dat inleveren op bepaalde punten. Toepasselijke plaats van Katy Perry, hoor. Dat is ook weer zo'n plaats. Dan kun je er soms dingen bij denken. En er komt wel eens geregeld voorbij op activiteit. Joe Cocker. Alleen, het hoedje kun je ophouden. You can leave your head on.

Hoi Mara, wakkelkontak. Ja, er zijn er mensen, zijn er bouwen. Als je al vraagt, wat zijn die dan aan bouwen? De optochtwagens. Ja. We zijn begonnen. Kort seizoen. En wel op de 11e van de 11e... zal ik ieder uur even een plaatje draaien. Speciaal voor de mannen en de dames niet te vergeten. Ja, je met lampen als die 60, ja.

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ja, Hendricks Mode. Trachtenwelt. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierendel. Lederhoofd.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen.
4: Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De 21-jarige man uit Heerlen heeft voor de rechtbank toegegeven dat hij als nepagent ouderen heeft opgelicht in Sittard en Born, meldt L1. Volgens de verdachte haalde hij sieraden, bankpassen en geld op bij slachtoffers, maar moest hij de buit afstaan aan anderen binnen een crimineel netwerk. De man zegt dat hij werd bedreigd toen hij wilde stoppen. Het Openbaar Ministerie ziet hem als loopjongen in een organisatie die ouderen stelselmatig oplicht en eist een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en 240 uur taakstraf. De nieuwe Europese plannen voor kunstmatige intelligentie bieden kansen voor Parkstad. In de jaarlijkse Europese State of the Union kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen extra investeringen in AI aan. Dat is vooral interessant voor de onlangs omgedoopte Brightlands Data en AI Campus in Heerlen, waar volop wordt ingezet op toepassingen van kunstmatige intelligentie voor bedrijven. Ook speelt mee dat mogelijk een van Europa's grootste AI-fabrieken wordt gebouwd in het Duitse Jülich, vlak over de grens bij Aken. Heerlen zet extra in op de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente krijgt 4 extra ambulante jongerenwerkers die actief de wijken ingaan om contact te leggen met jongeren en problemen vroeg te signaleren. De uitbreiding wordt voor 3 jaar betaald uit middelen van de regeling Kansrijke Wijk. Aanleiding zijn onder meer de overlastincidenten van afgelopen zomer in Heerlerheide. In Landgraaf zijn dit najaar 2 lezingen over de bokkenrijders. Centraal staat de vraag of ze gewelddadige rovers waren of juist slachtoffers van een harde en onrechtvaardige vervolging. Historicus Jos Meubersen vertelt donderdag over het veranderde beeld van de bokkenrijders door de eeuwen heen. Op 6 oktober gaat Catharina Scholtens in op rechtszaken, martelingen en executies van verdachte bokkenrijders uit Schaarsberg en omgeving. Beide bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Nu in Parkstad is het overwegend bewolkt bij temperaturen rond de 18 graden. Vandaag blijft het meestal droog, al kan lokaal een spatje regen niet helemaal worden uitgesloten. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Voor verkeer en buitenactiviteiten zijn er geen weerswaarschuwingen van belang. Vanavond blijft het rustig weer met veel bewolking. Morgen verandert er weinig en blijft het aan de koele kant voor september.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor het maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
4: Ha, wie schön!
5: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste 4 gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de 3e malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij
4: Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
13: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
14: Yeah.
13: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
4: Bij Taxi Centrale Beer.

Het is gewoon een lekker vrolijk liedje. Stella Lefty en Boston. Wat draaien we U2 en One in de tweede uur. De donderdagavond editie van de avondshow. Hier bij RTV Parisat. Fijn dat je luistert. Nog lekker een klein uurtje te gaan met de allerlekkerste muziek natuurlijk. Laten we iets van de Snow Patrol draaien. Shut your eyes. En je kunt meedoen met het programma. Ga even naar de site. Dat icoontje, weet je, WhatsApp-icoontje. Even aanklikken, stuur me een berichtje naar de studio. Misschien wel met een bezoekje of een leuk berichtje. Ja, vul het zelf maar in.

Criminal Angel. Dit is een danceable plaatje, zou Johan de Vos zeggen, jongens. Danceable plaatje, en daar doen we het voor. Give me something to dance to.

0: Ja, dat was van het appje wat ik er net over had. André stuurde... Kun je DJ Boozy Woozy draaien? Party Affair? Tuurlijk! Je doet mee met het programma.
1: Yo, give me some.
0: Nou, dat zie ik graag natuurlijk. Ja, haha.

En heb je dat duur gevoel dat mensen denken van... Heb je nog nieuws van het wereldwijde web? En zeker, ik heb heel goed nieuws. In ieder geval voor alle fans van Simply Red. Die komen volgend jaar naar Nederland voor 2 optredens. Op 19 en 20 juni, schrijf even op in je agenda... Staat de Britse band Simply Red in de Ziggo Dome in Amsterdam. En als onderdeel van hun Summer Funk 27 Tour... Staan ze daar dan met Mick Hucknall en zijn band. Hè? Dat weten we ondertussen. Die we onder andere kennen van Fairground Stars... Holding Back the Years en noem het allemaal maar op. We kunnen niet wachten om weer op tour te gaan. Je kunt een set verwachten vol vrolijke Simply Red hits... die je gegarandeerd op de been brengen. Zodat je samen met vrienden en familie plezier kunt maken in de zon... schrijven de mannen in een persbericht. En wil je er graag naartoe, de Simply Red? Dan kan dat natuurlijk. Volgende week vrijdag, 10 uur 's morgens... gaan de kaartjes in de verkoop. 19 en 20 juni, Simply Red in de Ziggo Dome. Ah. Laten we meteen even een plaatje draaien om al in de stemming te komen. Money's too tight to mention. Mick Hucknall. On the mic and Simply Red. Here we go.

natuurlijk, in Nederland zijn heel veel mensen fan van Simply Red. Dat zeker uit het verleden. Mensen met een beetje leeftijd natuurlijk. En money is too tight to mention. Volgend jaar in de Ziggo Dome. En zo gaan we lekker door tot de klokken van 8. Want daarna is het tijd voor Airbase. Ik verwacht elk moment binnen hier in de studio. De mannen. En misschien wel met een gast. Jesse, Jack Style en John. Turn the lights off.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Een 21-jarige man uit Heerlen heeft voor de rechtbank toegegeven dat hij als nepagent ouderen heeft opgelicht in Sittard en Born, meldt L1. Volgens de verdachte haalde hij sieraden, bankpassen en geld op bij slachtoffers, maar moest hij er buiten afstaan aan anderen binnen een crimineel netwerk. De man zegt dat hij werd bedreigd toen hij wilde stoppen. Het Openbaar Ministerie ziet hem als loopjongen in een organisatie die ouderen stelselmatig oplicht en eist een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en 240 uur taakstraf. De nieuwe Europese plannen voor kunstmatige intelligentie bieden kansen voor Parkstad. In de jaarlijkse Europese State of the Union kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen extra investeringen in AI aan. Dat is vooral interessant voor de onlangs omgedoopte Brightlands Data en AI Campus in Heerlen, waar volop wordt ingezet op toepassingen van kunstmatige intelligentie voor bedrijven. Ook speelt mee dat mogelijk een van Europa's grootste AI-fabrieken wordt gebouwd in het Duitse Jülich, vlak over de grens bij Aken. Heerlen zet extra in op de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente krijgt 4 extra ambulante jongerenwerkers die actief de wijken ingaan om contact te leggen met jongeren en problemen vroeg te signaleren. De uitbreiding wordt voor 3 jaar betaald uit middelen van de regeling Kansrijke Wijk. Aanleiding zijn onder meer de overlastincidenten van afgelopen zomer in Heerlerheide. In Landgraaf zijn dit najaar 2 lezingen over de bokkenrijders. Centraal staat de vraag of ze gewelddadige rovers waren of juist slachtoffers van een harde en onrechtvaardige vervolging. Historicus Jos Meubersen vertelt donderdag over het veranderde beeld van de bokkenrijders door de eeuwen heen. Op 6 oktober gaat Catharina Scholtens in op rechtszaken, martelingen en executies van verdachte bokkenrijders uit Schaarsberg en omgeving. Beide bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Dan nog het weer. Nu in Parkstad is het overwegend bewolkt bij temperaturen rond de 18 graden. Vandaag blijft het meestal droog, al kan lokaal een spatje regen niet helemaal worden uitgestoten. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Voor verkeer en buitenactiviteiten zijn er geen weerswaarschuwingen van belang. Vanavond blijft het rustig weer met veel bewolking. Morgen verandert er weinig en blijft het aan de koele kant voor september.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Nou, ze noemen het het nieuwe volkslied van Brabant. Guus Meeuwis. Want een Brabant, dat brandt nog licht. 24 uur per dag. De mensen... We hebben nog nieuws van het wereldwijde web. We hadden het dus ook over Simply Red, maar ook... 2027, dan kun je ook opschrijven in je agenda. Dan komt Oasis naar Nederland. En Oasis die speelt 38 live shows, waarmee ze Schotland, Engeland, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk, Italië, de Verenigde Staten en Ierland aandoen. Met uitzondering van de thuisoptredens in Manchester speelt de band tijdens deze tour op een volledige nieuwe locaties ten opzichte van de Oasis Live 25 Tour. Richard Ashcroft is speciaal guest van alle shows en de band speelt van 16 en 17 juli. Mee even meeschrijven, 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De kaartenverkoop start in Nederland op 25, 26 en 27 september. Dus wat let mee, net zoals bij Simply Red, om even een plaatje te draaien op deze donderdagavond. Zometeen naar 8 uur tijd voor Airbase. Maar eerst nog een paar lekkere platen. Oasis en Wonderwall.

Ik heb vorige week geluisterd en dat was ook zeer goed, moet ik zeggen. Het was een mainstraatje, lekker funky music. Het was, ja, voor mij mag die rustig een keer terugkomen als het... Kijk Jens. Hé Jens, hè? Hij knikt. Ja. Over terug in de tijd gesproken. New Shoes and I Can Wait.

0: Ik doe net nog even snel op de radio.
1: Ik bedoel het zo goed, maar de tijd niet aan verandert.
0: En een nieuwe plaat in mijn bloed. Jongens, we gaan de laatste draaien. Want ik ga een stokje, bekende stokje, je weet op de donderdagavond overgeven aan de mannen van Airbase. Ze zijn met z'n tweeën vanavond en ze gaan vinyl draaien. Ja, wat het precies allemaal gaat worden, dan laat je verrassen. Blijf lekker luisteren, 24 uur per dag bij RTV Parkstad. Goed, volgende week een nieuwe editie van de avondshow. En heel veel plezier met de collega's.
2: RTV Parkstad, Parkstad, Parkstad, Parkstad, Parkstad.
3: Hi, baby.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei: als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook. Zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: De spanning, de ontlading,
14: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart.
15: Tezamen zijn vier Roda JC.
16: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
17: Komt het oog wel ook wat.
16: Audiofrenzy.nl.
18: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
16: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
19: Dit is het begin van een nieuw uur.
20: Met Airbase.

0: Hallo?
1: Goedenavond!
0: Goedenavond, mensen, Parkstad,
1: ja.
0: Airbase Radio. Vandaag zijn we even met z'n tweetjes.
1: Ja, maar we hebben geluk, hè?
0: Oh?
1: Ja, het zijn heel veel fans hier, die willen alleen niet in beeld.
0: Ja, nee, dat klopt. Hè. Die zitten allemaal achter,
1: die zitten allemaal achter de schermen en staan te juichen. Dus,
0: vanavond met plaatjes draaien.
1: Ja, lekker hè?
0: Lekker.
1: Lekker voorbereiden op 16 oktober hè?
0: 16 oktober, ja.
1: Het vinyl event voor Flexi Forum in Kerkrade.
0: Ja, ja, ja. Ja, gisteren kwam er het een en ander nog langs.
1: Gisteren was er een flinke promotie, ja.
0: Ja.
1: Dus we hopen dat,
0: mensen,
1: dat we veel mensen mogen begroeten en komen genieten van dit mooie event.
0: Ja, ja. Het is hoofdzakelijk vinyl dus. Classic, 80's,
1: we gaan
0: techno.
1: Natuurlijk door de geschiedenis van de danscultuur. Dus daar komen platen voorbij vanaf de 90er jaren. Toen de danscultuur echt doorsloeg tot het heden.
0: Ja.
1: Dus we gaan alles af.
0: We gaan alles af.
1: Dus het wordt echt heel leuk.
0: Goed, goed. Nou ja, je weet het. 16 oktober, Kerkrade, Flexi Forum.
1: Ja, en opgelet, tot eind september zijn de kaartjes nog voor €10 verkrijgbaar. Daarna gaat de prijs omhoog. Dus wie een kaartje nog wil snel pakken, ja. Even, nu is het juiste moment.
0: Ja, en wil je weten waar, dat kan bij ons op de pagina. Airbase Radio, Facebook en...
1: En op de website van flexiforum.live.
0: Mm-hmm.
1: Daar staat bij programma het evenement met de ticketlink. En natuurlijk op social media, Facebook.
0: Ja.
1: Zoek de pagina Draaimoment. En klik je op de link en dan krijg je kun je de tickets bemachtigen.
0: Nou, geweldig. Zometeen een voorproefje natuurlijk.
1: Ja, ja, alleen een andere stijl. Ik ga lekker tech house draaien.
0: Ja, nou, vooruit.
1: Dus, daar gaan we.
0: Daar gaan we, yes. En je weet dus, we zijn live op Facebook. En niet te vergeten op de website rtvparkstad.nl. En in de mix met Paul Collide.

En jawel, Paul Colai, eerste uur Airbus Radio. En dat gemixt met vinyl. In het tweede uur neem ik het over. Ik draai denk ik wat classic house, classic techno. Zo blijf luisteren.

0: En niet te vergeten, 16 oktober, de kunst van het vinyl. Vrijdag 16 oktober in Flexicon. Stay tuned. Wij zijn terug in het tweede uur met nog meer RB's.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik ga een pulken niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet? Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft Avro Tros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel? De juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
13: Yeah.
12: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
11: Bij Taxi Centrale.

0: En jawel, welkom back. Welkom back. Tweede uur van Airbase Radio. En in het eerste uur, Paul Kulaid.
1: Ja.
0: Ja, ja, het was een beetje stoffig.
1: Krasjes.
0: Krasjes. Dus, ja, ja, ja, dat is een nadeel van vinyl. Ja, ja, ja,
1: ja.
0: En dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, jammer genoeg wel. Niet opgelet, dus ja.
0: Ja, goed. Ja, ik had tijdens jouw set even ook een paar plaatjes schoongemaakt. Dus ik ben benieuwd of die gaan springen of niet. Maar ja.
1: Ja, nee, één plaat was echt wel een dikke kras op.
0: Oh, dus, oké.
1: Ja.
0: Goed, ja, ik ga tweede uurtje een beetje, ja, richting de techno.
1: Ja, lekker.
0: Ja, wat old school. Ja. Dus.
1: Ben benieuwd.
0: Yes.
1: Kan ervan genieten.
0: Yes, de streaming loopt. Tot de klok van 10, Jens Manuel. Op vinyl.

0: Ja, ja.
1: Dat was hem.
0: 2 uur lang Airbase op vinyl.
1: Ja. Lekker.
0: Het was even, ja, toch maar, hard werken, hoor.
1: Lekkere trackjes bij.
0: Ja, ja, ik had wat gepakt en ik dacht, nou, dit moet wel passen. Dus, en ik had gehoopt.
1: Ja. Ja.
0: Ah, maar ik heb thuis geen draaitafels, dus ik kan hier alleen maar luisteren. En, in dat half uurtje wat ik heb.
1: Oh ja, mooi, mooi.
0: Maar goed, ik moet extra draaitafels aanschaffen. Zo.
1: Ik hoop dat ik de volgende keer geen platen meer met kras heb.
0: Nee, nee, check het even.
1: Ik vond het geen prettige...
0: Nee, oké. Okay, maar
1: niet wat ik...
0: Het hoort erbij.
1: ...in gedachten had.
0: Ja.
1: Maar dat is vinyl.
0: Dat is vinyl. Dat is draaien met vinyl, mensen. Dus...
1: ja.
0: Het ging lekker. En...
1: Zie je ons volgende week weer?
0: Ja, met Pascal. Pascal komt.
1: Oh ja, yeah, Pascal komt.
0: Pascal
1: helemaal uit Menorca.
0: Menorca?
1: Menorca, ah, toch? Hè?
0: Ja. España.
1: España.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: komt die
0: ja.
1: Vinyl draaien?
0: Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Ik denk gewoon met de USB'tjes.
1: Oké.
0: Okay. Dus,
1: ja.
0: Komt goed. Ik vraag hem dat nog eens.
1: Ben benieuwd.
0: Ik ben benieuwd, ja, hoe het met hem is.
1: Ja. Wat hij doet?
0: Wat hij doet? Heeft hij zijn studiootje al klaar in Spanje? Wil ik wel eens een keer langskomen.
1: Ja, dat vraag ik me ook. Of die, maar ja, die zou nog moeten bouwen daar, hè?
0: Ja. Dat
1: op social media zie je in ieder geval niks van zijn muziek.
0: Nee.
1: Dus denk ik niet dat hij echt actief...
0: Ja, ik had een kabeltje voor hem besteld. Een data digitaal kabeltje of zo. Maar die neem ik donderdag mee. Eens kijken of hij hem nog nodig heeft.
1: Ja.
0: Dit is al een paar maanden geleden. Maar ja, ik had hem opgestuurd. En ik kreeg hem weer retour. Het adres was niet juist. Gelukkig kreeg ik hem retour.
1: Oké. Okay. Adres geweest.
0: Komt goed. Dit was het dan. Bedankt voor het luisteren. Airbus Radio. RTV Pakstad. En met Paul en Jens. En volgende week is hopelijk Marco G en Bjorn erbij.
1: Bjorn erbij, ja.
0: Met onze nieuwe gast. Pascal Roos.
1: Ja. Oude bekende terug.
0: Yes.
2: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel. Handel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
8: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de Oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Hallo en ik uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de...

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Ja.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Dit is Parkstad.
1: Ik ben al.

nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer. Slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kick.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.